Sanctus mit hoc osse famismorim ha Gregorianim. Sharon esirem in za San Pierre de Solem, behaklata historit. Shir met Adrian Villiot, bevitzua Kelly.